0: Ikke moeten.
1: Die mijn kioski als je. Kijk zo toeleef. Kijk zo toeleef.
2: Ik is een het festival 2026. Ik is een het festival is sponsored door Atlantic Music. Nune Nook. Nenok Media. Nook Transport. Køling & Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Vagtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Jammetik, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.

0: Nanook FM, Pilarisa Arutin.
1: Lumi, Tiburu Kakadokpok. Tiburu Yamasak, a Husi Porta Tuya Nip September, Bafonganu, Nuan Masopa Suarasak, Ilakutarin Nutamanu. Ilatiut Ukiomana, Nutayu Seput, Gavit Tarak, Luke Yulet, Amatar Paromini, Tunini Avit, Kisidu Yuasat Kamasok, Melkat Gavit Tafiad, History. Unui tamasa khnok pingasun de isit sene pisisima sit akomman ni makitsi sokartassa tiburi ulluinna ni tassamaqaqqa ammartassa weekend timilu meluna qotaq ajatsinut ammartassallumi tiburi mi takos
2: Silje vind me fysak kige.
3: Ik ga ook iets zeggen in de go.
2: Zullen we maar een kana lima is zo?
3: Aan de lima kioski. Dan maar onnoana geluid als je ook iets zegt.
4: Ilu moet, lima kiosk by night. Nu dan zie je sapo. Disse heb je dan niet over.
2: Wow.
4: Tono kon gaan het doen, bij zich aan niet. Ik hier zijn het, ik ga on na te pok. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotare nut ekerangi tumik tuzannat zwasak afilin onnak oktuba pingayuani. Susset amelu hinnari kammanidu nerunakotak fiyotun onnolumit ahlaktik kumahput. Isisutisset Atlantic Music gimi nunenu gimidu pisi anraksinnaput. Akisuana at festival me, the Kusagut, Kedalit Nunani, to some now at Toronto Pazat to me.
0: Nanok FM.

0: kikkerten moeten kappen.
1: Die mijn kioskje aan zit. Kijzo toleeuw. Kijzo toleeuw.
2: Oh. Ik kies u aan het festival 2026. Ik kies u aan het festival als sponsoreerd door Atlantic Music. Nune Nook. Nenok Media. Nook Transport. Køling & Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Prince. Shuttle.gl. Vagtservice.gl. Greenland Travel. Nook Water Taxi. Sommersorg Entreprenøren. AB Jermatik. Hovedsponsor. Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival. Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.